strong, but if something ever happened to you.

0: Headlines. Goedemorgen. De Universiteit Gent wil uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Sinds enkele weken bezetten pro-Palestijnse studenten opnieuw een campus van de UGent. Ze eisen dat alle samenwerkingen met Israëlische instellingen worden stopgezet. Maar dat gaat niet gebeuren, benadrukt de Sutter. De UGent zal enkel projecten stoppen als de instelling betrokken is bij schending van mensenrechten. De teruggeroepen babymelk van Nutrilon, waar giftige stoffen in zaten, is in verschillende verkooppunten van Medimarket en apothekers opnieuw verkocht. Daarvoor waarschuwt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er een bacterie in zat die kan leiden tot overgeven en diarree. Als je onlangs babymelk van Nutrilon kocht, kijk je best even de lotnummers na op de website van het FAVV. In de Franse voetbalcompetitie is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen geworden. Dat is al voor de 5e keer op rij. PSG won gisteravond met 0-2 bij Lens, hun grootste concurrent. Met nog maar 1 speeldag te gaan telt PSG nu 9 punten meer dan Lens. En kan het dus niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan dan weer de beker gewonnen. Het won in de finale van Lazio met 2-0. Wisselend bewolkt met veel buien vandaag. Opnieuw kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het wel in het westen droger met meer opklaringen. Maxima tot 12 graden. En morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden.
1: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

0: Allee, zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
2: Modu van.
6: Gelijk wie dat er wint. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dit is Top 2.

0: is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. De Universiteit Gent wil versneld uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Sinds enkele weken bezetten pro-Palestijnse studenten opnieuw een campus van de UGent. Ze eisen dat alle samenwerkingen met Israëlische instellingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat UGent niet alle projecten stopzet, maar enkel als de instelling betrokken is bij schendingen van mensenrechten. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. De 6 verschillende diensten zullen vanaf 2028 één eenheid worden. Volgens binnenlandminister Kein Thijs zal de fusie niet alle problemen in de Brusselse hoofdstad oplossen. Maar het is wel een belangrijke stap in de strijd tegen de drugshandel. Kein Thijs wil ook andere politiezones fuseren. Hij wil dat het aantal daalt van 180 naar een 60-tal. In de Franse voetbalcompetitie is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen geworden, al voor de 5e keer op rij. PSG won gisteravond met 0-2 bij Lens. Met nog maar 1 speeldag te gaan telt PSG nu nog 9 punten meer dan Lens en kan het niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan dan weer de beker gewonnen. Het won in de finale van Lazio met 2-0. Wisselend bewolkt met veel buien vandaag. Opnieuw kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. En het weekend blijft zowat hetzelfde, wisselvallig weer tot 13 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad staat.

0: zit jij nieuw?
1: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
2: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.
3: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
2: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Testaankoop wil een centrale Europese aanpak voor terugroepacties van auto's. Aanleiding is een Bano-reportage waaruit blijkt dat er na 10 jaar nog altijd BMW's rondrijden die plots in brand kunnen vliegen. De terugroepacties van BMW verlopen traag en volgens Testaankoop wordt de verantwoordelijkheid nog te vaak gelegd bij consumenten zelf. Ze moeten zo zelf te weten komen of hun auto wel veilig is en zelf een afspraak maken bij de garage. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil nu samenzitten met BMW. Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van Staat. Dat schrijft VRT Nieuws. Minister van Staat is de eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In ons land kregen al meer dan 180 politici de titel. Maar het is al 7 jaar geleden dat dat nog eens gebeurde. Veel gevolgen heeft de titel niet. Wie minister van Staat wordt, kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen met een militair eerbetoon. In China heeft de Chinese president Xi Jinping de Amerikaanse president Trump ontvangen. Dat is al van 2017 geleden. Trump en Xi Jinping hebben gepraat over de oorlog in het Midden-Oosten en de handelstarieven die ze elkaar opleggen. Ze willen de relatie tussen de twee landen verbeteren. Het gesprek verliep goed, maar Xi Jinping sluit een conflict met de VS niet uit als de gesprekken rond Taiwan fout lopen. Erg regenachtig, lokaal ook kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maxima tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op een bui bij 13 graden. En het weekend blijft zowat hetzelfde, wisselvallig weer tot opnieuw 13 graden dan.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hey, jij daar. Zoek je werk en werk je graag met je handen? En heb je geen hoogtevrees? Kom dan bij ons werken, bij Van Robuis Panels. We zoeken dakwerkers en kraammensen. VanRobuisPanels.be, we hebben werk voor u.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Testaankoop wil een centrale Europese aanpak voor terugroepacties van auto's. Aanleiding is een Panoreportage waaruit blijkt dat er na 10 jaar nog altijd BMW's rondrijden die plots in brand kunnen vliegen. De terugroepactie van BMW verloopt traag en volgens Testaankoop wordt de verantwoordelijkheid nog te vaak gelegd bij consumenten zelf. Ze moeten zo zelf te weten komen of hun auto wel veilig is en zelf een afspraak maken bij de garage. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil nu samen zitten met autobouwer BMW. De quarantaine op het cruiseschip in Bordeaux wordt deels opgeheven, dat melden de Franse autoriteiten. Op het schip is een buikgriepvirus uitgebroken. Niemand is ernstig ziek, maar passagiers die symptomen hebben moeten in hun kajuit blijven. Alle andere passagiers mogen wel vrij rondlopen. Op het schip is ook 1 man overleden, maar dat is niet gelinkt aan de buikgriep. Hij stierf aan de gevolgen van een hartstilstand. Opnieuw grote Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Het Russische leger zou meer dan 600 drones en 50 raketten hebben afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bijna 50 aanvallen konden niet gestopt worden. Daarbij zijn 1 dode en 16 gewonden gevallen. Ook verschillende gebouwen raakten beschadigd. Volgens de Oekraïnse president Zelensky vuurde Rusland gisteren ook al minstens 800 drones af. Bij die aanvallen kwamen 6 mensen om het leven. Erg regenachtig, lokaal ook kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. En het weekend blijft zowat hetzelfde wisselvallig weer tot 13 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wel weet, nee, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
4: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Top 2. We make it.

0: Dit is Top 2. Top 2. We make you move. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag staan er in 6 kustgemeentes elk weekend redders, onder meer in Oostende, Nieuwpoort en Blankenbergen. Ondanks dat het nogal somber weer is, zijn er altijd wel mensen die graag het water ingaan, zegt de kustreddingsdienst. Opgelet, het zeewater is wel nog heel koud, dus als je toch graag wil zwemmen, spring je best niet in één keer het water in. Vanaf de zomervakantie gaan dan alle posten elke dag open. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Een man ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij mocht intussen weer naar huis. Alle dieren van de boerderij stonden tijdens de brand in een wei en konden veilig naar een andere locatie gebracht worden. De brandweer heeft een hele nacht nog geblust. Volgens de stad was er geen asbest aanwezig. En de Verenigde Staten gaan dan toch geen 4000 soldaten inzetten in Europa. Dat besliste het Amerikaanse leger. Normaal zouden de soldaten voor een missie van 9 maanden naar Polen gaan. Op dit moment zijn er ongeveer al zo'n 10.000 Amerikaanse militairen in het land. Eerder besliste de Verenigde Staten ook om zo'n 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Erg regenachtig, lokaal ook kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden. Het weekend blijft zowat hetzelfde, wisselvallig weer tot 13 graden.
0: Donderdag beleef je de zomer hier op Top 2 met de Top Ibiza 100. De 100 beste Ibiza-anthems. Luister vanaf 12 uur.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ga jij in die kleren naar dat feest?
3: Is het niet goed?
2: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
4: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
5: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachten ze terug. En een week later aan
8: Buil
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
8: Aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Eén man ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij mocht intussen weer naar huis. Alle dieren van de boerderij stonden tijdens de brand in een wei en konden veilig naar een andere locatie gebracht worden. De brandweer heeft een hele nacht nog geblust. Volgens de stad was er geen asbest aanwezig. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Ook de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gereageerd met bombardementen. Nochtans loopt er wel een staakt het vuren. Ook vandaag en morgen zijn er in Washington rechtstreekse onderhandelingen tussen vertegenwoordigers uit Libanon en Israël. Beide landen zijn na tientallen jaren weer met elkaar beginnen praten. Maar voorlopig levert dat niet veel op. En duizenden mensen fietsen dit verlengd weekend 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. De deelnemers vertrokken vanmorgen om 6:30 op de Grote Markt van Mechelen. Ze fietsen elke dag naar een andere gemeente in een andere provincie. Vorig jaar haalden ze een recordbedrag van meer dan 7 miljoen euro op. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek waarbij de levenskwaliteit en overlevingskansen van mensen met kanker centraal staat. Erg regenachtig, lokaal kans op gedonder en korrelhagel. In de namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen en maximaal tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken en kans op buien bij 13 graden.
0: Dit is Top 2. De Top Ibiza 100. Annelies Impe.
2: De beste anthems van op het party-eiland Ibiza hoor je vandaag de hele dag nog. Met Top 100, Madame.
0: Top! Top 2.
2: We make you move.
0: 100.

Madame van Martin Solveig en Salif Keita openden de Top Ibiza 100. Salif Keita wordt al jaren de Golden Voice of Africa genoemd. Zo is de toon gezet. Beats om weg te dromen naar de zon. Nu door met nummer 99. Axwell met Feel the Vibe.

Touch Me van Rui da Silva op 98 in de top Ibiza 100. Ondanks het grijze weer vandaag blijft de sound van Ibiza komen. Zometeen misschien wel de zomerhit van dit jaar. Talk to You van Another op 96. Eerst de Deense DJ Kulsh, All That Matters.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

Klingaand met Juwel. Mooi op plaats 95 in de top Ibiza 100. En nee, Klingaand is geen Zweedse band. Het is de Franse Cédric Steinmeier met een Zweedse artiestennaam. Je luistert naar de beste Ibiza tracks met nu een echte classic op 94. ATB met 9 p.m. Till I Come.

onze online zender Top Ibiza eigenlijk al? Je kan hem beluisteren via de Top Radio BE-app. Deze Afro Medusa met Pasilda hoor je daar ook, want dat is ook helemaal de sound van Ibiza. Nu verder met de top 100. Dit is de dromerige Where You Are van John Summit. Die staat op 91. Dude.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zit jij nieuw? Zo'n coole outfit, van waar komt die? Hè?
3: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
4: Shop je nieuwe summerlook bij Cabano 67 in Oostkamp. Cabano67.be. Real menswear.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Top 2, 89.

Jij luistert vandaag de hele dag op top 2 naar de top Ibiza 100. Met net nog Kings of Tomorrow met Finally op nummer 89. Trouwens, ik ben Annelies en vandaag is mijn eerste dag hier bij top 2. Laat mij eens weten wat je van de top Ibiza 100 vindt. Ik lees het graag via de Top Radio BE-app. Dus stuur mij gerust een berichtje. Ondertussen op 88 Tom Novi en Your Body.

1987 hoorde je Jaguar van DJ Rolando. Hij komt trouwens uit Detroit, dezelfde stad waar techno in de jaren 80 groot werd. Die techno is ook naar Ibiza overgewaaid. Nu staat de wind ook goed, want hier word ik altijd blij van. Op 86, It Just Won't Do, Tim Deluxe en Sam Obernick. 86.

0: Nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn het erover eens dat de straat van Hormuz ten alle tijden open moet blijven voor energietransport. De belangrijkste zeestraat is van cruciaal belang voor de wereldwijde olie- en gasvoorziening. Ze zijn het er ook over eens dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Ook de economische samenwerking kwam ter sprake. China zou geïnteresseerd zijn om Amerikaanse olie aan te kopen. Over Taiwan werd voorlopig nog niet gesproken. Een honderdtal actievoerders hebben deze nacht geprotesteerd aan het hoofdkantoor van Les Engagés in Brussel. Ze protesteren tegen een wetsontwerp dat het mogelijk maakt om woningen binnen te vallen om mensen in onwettig verblijf bestuurlijk aan te houden en uit te zetten. Volgens de actievoerders zorgt de wet voor een sfeer van angst en criminalisering. Les Engagés verdedigt het plan en benadrukt dat woonsbetreding enkel na toestemming van een onderzoeksrechter kan. De actievoerders zijn intussen wel vertrokken. Een schoolreis in het Noorse dorpje Brandbu is geëindigd in een sensationele archeologische vondst. De zesjarige Hendrik merkte tijdens een wandeling op dat iets vreemds uit de grond stak. Toen hij het opraapte, bleek het een oud, roestig, maar goed bewaard zwaard te zijn. Archeologen hebben de vondst onderzocht en schatten dat het wapen 1300 jaar oud is. Dat betekent dat het zwaard van net voor de Vikingtijd dateert. Het zwaard is intussen overgebracht naar het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het is nog altijd regenachtig, straks wel opklaringen vanaf de kust bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.
1: Dit is Top 2. De Top Ibiza 100. Annelies Impe.
2: Het weer kan je vandaag niet kiezen. De juiste zender wel. Dit zijn de beste sounds van Ibiza.
1: Top! Top 2. We make you move. 84.

Je hoorde Mwaki van Zurb en Sofiane Zou op nummer 84 in de Top Ibiza 100. Die vocals van Sofiane Zou geven die track echt zo'n magische sunrise op het strand op Ibiza vibe. Van een Afro House tripje nu richting de dansvloer van Ushuaia. Want op 83 staat Hey Hey van

0: Michel Kleijs en Toto La Momposina op nummer 82 in de Top Ibiza 100. Hoe hoger in de lijst, hoe harder de zon begint te schijnen. Zometeen Fade Out Lines van The Avener na Coma Cat van Tensnake.
1: 81.

0: So Many Times van Kajo en Alexandra Prince. Op 79 in de top Ibiza 100. Je mag eigenlijk wel van geluk spreken vandaag, hè? Je hebt de juiste keuze gemaakt om naar top 2 te luisteren. Fatboy Slim denkt daar ook zo over. Dit is Praise You.
1: 78. We've come

Vanmiddag wanen we ons samen op het strand van Ibiza. Tot vanavond hoor je hier bij Top 2 de allerbeste Ibiza-hits in de Ibiza Top 100. Op 75 staat En Feest. Al vanaf zijn 7e speelde hij samba en gitaar. Nu wordt zijn sound opgemerkt door onder andere Aaron Port. En ik heb hem ook mee voor jou. Dit is Ajira.

0: onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Een dak boven het hoofd, dat is fantastisch. Tot het binnenregent of er asbest op ligt. Van Robijs Panels, voor industriële dakrenovaties, asbestverwijdering, dak- en wandbekleding. Van robijspanels.be en uw dak gaat weer jaren mee.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je bij mij?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Uit Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko?
4: Mo.
5: Baaien.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Moet u van. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
7: Voel je dat de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
8: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Moet u van.
9: Liquid dat er wint. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
10: Dit is Top 2. We make you move. 73.

jij vroeger gevoetbald of gevolleybald op het strand? Ja? Dan was dit het ideale nummer voor jou. Beachball van Meilin en Kane op 73. Lovely Day staat zometeen klaar op 71. Maar eerst nog Wise. Dat is het alter ego van de Britse producer Richard Dimmesdale. Nummer 72 is voor Feel My Needs.

Nummer 71 in de top Ibiza 100. Lovely Day van Amin, Edge and Dance en Blaze. Net als onze nummer 72 is Blaze vooral gelinkt aan de house scene. Er is iets wat jou en mij verbindt vandaag. Onze liefde voor Ibiza. We gaan die liefde wel moeten delen met Philip B. Dit is Ibiza Mi Amor, jouw nummer 70.

0: Goedemiddag. Amerikaans president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi hebben gesproken met elkaar en zijn het erover eens geraakt dat de straat van Hormuz ten alle tijden open moet blijven voor energietransport. Ook over de nucleaire ambities van Iran zijn de grootmachten het eens. Het land mag nooit een kernwapen bezitten. Naast veiligheid kwam ook economische samenwerking aan bod. Trump pleitte voor een betere markttoegang voor Amerikaanse bedrijven. Ondanks de constructieve sfeer blijft de kwestie Taiwan een gevaarlijk breekpunt. Xi Jinping waarschuwde Trump dat een verkeerde aanpak tot een direct conflict tussen de twee landen kan leiden. Trump heeft Xi ook uitgenodigd voor een staatsbezoek aan het Witte Huis in september dit jaar. In India zijn minstens 96 mensen omgekomen door extreem noodweer. Een zware onweersbui trok over de regio en liet een spoor van vernieling achter. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen en gebouwen die instortten. 53 mensen raakten ook gewond. De schade aan de infrastructuur is ook groot. De minister-president van de deelstaat heeft intussen opgeroepen om alle slachtoffers zo snel mogelijk bij te staan en financiële hulp te verlenen. Wordt de Franse dwergspaniel Lazare de oudste levende hond ter wereld? Als het van het asiel in Villiers-le-Pelou afhangt, wel. Lazare is volgens zijn officiële papieren maar liefst 31 jaar oud. En dat is oud, want de huidige recordhouder, een chihuahua uit de Verenigde Staten, is slechts 27 jaar. Guinness World Records voert momenteel een onderzoek naar de echtheid van de papieren. Als die kloppen, is Lazare niet alleen de oudste levende hond, maar komt hij ook in de buurt van de titel voor oudste hond ooit. Dat record staat momenteel op de naam van de Portugese hond Bobby, die net iets ouder dan 31 jaar werd. Het is nog altijd regenachtig, maar straks wel opklaringen vanaf de kust bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.
1: Dit is Top 2. De Top Ibiza 100. Annelies Impe.
2: Het slechte nieuws? We hebben al meer dan 30 nummers gehad. Het goede nieuws? We hebben er nog 67 te gaan. Top!
1: Dit is Top 2. We make you move. 67.

Promised Land van Joe Smooth op 67. Joe Smooth was een van die legendarische producers uit de Chicago house scene van de jaren 80. Nu naar 66. Nog redelijk jong, maar goed op weg om ook een van die legendes te worden. John

Je luistert naar de Top Ibiza 100 en dat is de beste keuze die je vandaag gemaakt hebt. Zometeen op 63 krijg je Active One met Blackwater, maar eerst nog de man die als tiener al begon te DJ'en. Carl Cox past perfect in de lijst, want hij was resident DJ in verschillende clubs op Ibiza. Hier staat hij op 64 met een edit van Finder met Nine Toes. Goedemiddag!

0: zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Hai, hai. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
2: We make you move. 62.

World Hold On van de one and only Bob Sinclair. Op nummer 62 staat hij in jouw top Ibiza 100. Iedereen kent Bob Sinclair, maar zo goed als niemand weet hoe hij echt heet. Ik stel het volgende voor. Jij doet een gokje in de Top Radio BE-app en ik verklap zo meteen het antwoord. Eerst nog Domino.

Professional Widow van Tori Amos, nummer 59 in de top Ibiza 100. Ik vroeg je daarnet wat de echte naam van Bob Sinclair zou kunnen zijn. En je hebt massaal gegokt. Zoe uit Mechelen denkt William, Merel uit Beervelde stuurt James en Christophe uit Aalst gokt Jack, maar het antwoord ligt voor hem veel dichterbij dan hij denkt. Want Bob Sinclair heet in het echt Christophe. Dat weet je dan ook weer, hè? Christophe uit Aalst.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
4: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Top 2. We make you move. 56.

Dit is toch echt een lijst vol iconen, hoor. Moby bracht ons zo net Porcelain. Op nummer 56 stond hij in de top Ibiza 100. Weet je wat nu opvallend is? Blijkbaar is Moby, de artiest, familie van Herman Melville. En Tas, de schrijver van Moby Dick. Kleine wereld. Zometeen Deadmau5 en Cascade, maar eerst Fats & Small met Turnaround.

Soms vraag je je af hoe artiesten op hun artiestennaam komen. Wel, bij Deadmau5 moeten we het niet al te ver gaan zoeken. Hij vond ooit echt een dode muis in zijn computerkast. Een muis en een computer. Alsof het zo moest zijn. Heerlijk toeval. Nu op 53 in de Top Ibiza 100, Needing You van David Morales.

0: weet niet hoe het bij jou zit, maar een Ferrari is nu niet iets wat ik meteen link aan een eiland als Ibiza. Maar James Hype dacht daar anders over. Oké, zijn Ferrari is geen auto, maar een song. En naast de naam hebben ze nog iets gemeen. Goede kwaliteit. Dit is jouw nummer 52. James Hype met Ferrari.
1: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Headlines. Goedemiddag. Rond dit uur barst de strijd om de beker los in het Koning Boudewijnstadion tussen Union en Anderlecht. Voor het eerst staan twee Brusselse clubs in de finale. Paars-wit start met Verscharen en Augustinsson op de bank. Jongtalent De Kat krijgt wel een basisplaats. Bij de landskampioen start Van de Perre verrassend op de bank. Schoofs neemt zijn plaats in op het middenveld. Het is van 2017 geleden dat Anderlecht de beker won. Union kan voor de tweede keer in 3 jaar tijd winnen. In Holsbeek, in de provincie Vlaams-Brabant, is momenteel een grote actie van de speciale eenheden aan de gang. Een man heeft zich daar in een woning verschanst met een wapen. Vermoedelijk een hamer. De straat is volledig afgesloten en de politie is massaal aanwezig. De speciale eenheden proberen nu om met de man te onderhandelen en de situatie zonder geweld te beëindigen. De politie roept op aan buurtbewoners om binnen te blijven zolang de politieactie loopt. De heilige bloedprocessie gaat vanmiddag ondanks het wisselvallige weer gewoon door. Er werd lang gevreesd voor een afgelasting door de aanhoudende regen. Zou de eerste keer zijn sinds 2015 dat de bloedprocessie niet kan doorgaan. De historische stoet is wel met een kwartier vertraging vertrokken. Belooft een recordeditie te worden. Bijna 2000 figuranten trekken vandaag door de Brugse binnenstad om de eeuwenoude UNESCO-traditie tot leven te brengen voor tienduizenden toeschouwers. Het is nog altijd op de meeste plaatsen bewolkt. In het westen klaart het wel al op bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot ook weer 13 graden.
1: Dit is Top 2. De Top Ibiza 100. Annelies Impe.
2: Al 3 uur lang hoor je de beste Ibiza-hits. En we gaan nog eens zo lang door.
1: Top 2. We make you move. 50.

Mooi in het midden van de lijst, Grey van Kölsch. Zijn artiestennaam doet denken aan het populaire biertje uit Keulen in Duitsland. Maar Kölsch is een Deense producer. En we blijven binnen Europa, want Arman van Helden heeft roots in Nederland. Je hoort hem op 49 samen met Dwayne Harden en hun You Don't Know Me.

0: meestal twee teams. Je hebt de mensen die vroeg willen opstaan om het maximale uit hun dag te halen. En je hebt de vakantiegangers die het liefst zo laat mogelijk in hun bed liggen en er dan ook weer zo laat mogelijk willen uitkomen. Dat bracht mij bij dit dilemma. Zonsopgang of zonsondergang? Laat het me weten via de Top Radio BE-app en dan hebben we het er zo meteen over. Nu eerst Alan Braxx met Intro in de Top Ibiza 100.
1: 47.

0: Chris Avantgarde met Neo Consciousness. Anima werd recent nog samen met Ellie Goulding. Daaruit kwam Hypnotized. Je hoort hem vaak hier bij Top 2. Ben jij eerder van de zonsopgang of van de zonsondergang? Je hebt nog heel even de tijd om je antwoord in te sturen en dan overlopen we het zo meteen. Eerst nog Marshall Jefferson en Solardo met Move Your Body.
1: 44.
2: I want to see all the ladies out there. Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: vroeg je daarnet of je eerder fan bent van de zonsopgang of van de zonsondergang. Nette uit Lokeren stuurt, zonsondergang voor mij. Ik ga echt niet vroeg opstaan op vakantie, hoor. Ook Via uit Brasschaat denkt er hetzelfde over. En Benny uit Hasselt laat weten, ik sta altijd extra vroeg op vakantie om te kunnen genieten van het prachtige uitzicht bij de opkomende zon. En gelijk heb je, Benny. Wij gaan nu genieten van prachtige muziek. Dit is Mojo met Lady Hear Me Tonight in jouw top Ibiza 100.
1: 41.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja, ook.
2: Zie je slim? Tuurlijk. Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kan hier niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
3: Moet u van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Stel u eens voor dat uw dak begint te praten en zegt, ik voel me niet goed. Tja, dan zit er maar één ding op. Van Robijs Panels contacteren. Van robijspanels.be mocht uw dak het voor het zeggen hebben. En ik ook.
3: Modu van.
5: Helik wie dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het de zak slimmer.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Top 2. 39.

zijn zo net in de laatste 40 nummers van de top Ibiza 100 gedoken. Show Me Love van Robin S. was dit. Zometeen hoor je Danny Tenaglia met het antwoord op al je problemen. Maar eerst de man die heel wat gigantische hits op zijn naam heeft staan. Hij komt uit Zweden en je kan altijd beroep op hem doen. Dit is de man die de dansvloer kan laten stilstaan en laten ontploffen tegelijk. Dit is Eric Prydz met het meesterlijke opus.

0: Music is the answer. Dat is het inderdaad. Het weer kan een beetje tegenvallen vandaag. Het is amper 10 graden en vooral grijs. Maar gelukkig heb jij de keuze gemaakt om naar de Top Ibiza 100 te luisteren. Voor 4 uur krijg je nog Moloko met Sing It Back in de Boris Musical Mix Edit.
1: 36.

0: Friends.
1: Goedemiddag. In de Potterijstraat in Tiene is vanmorgen een 48-jarige man dood aangetroffen. De hulpdiensten kregen de melding rond 10 uur en kwamen onmiddellijk ter plaatse. Het parket van Leuven spreekt van een verdacht overlijden. De precieze doodsoorzaak is op dit moment nog niet bekend. Het labo, de wetsdokter en een afstappingsteam zijn ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek, bevestigt parketwoordvoerster Helene Tops. Het zal nog enige tijd duren voor de eerste resultaten van dat onderzoek bekend zijn. In de bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht staat het bij de rust 0-0. Burgess scoorde wel, maar het doelpunt werd afgekeurd door buitenspel. Voor Anderlecht is het sinds 2017 geleden dat ze de beker wonnen. Union kan voor de tweede keer in 3 jaar tijd winnen. Het is de eerste keer dat twee Brusselse clubs tegenover elkaar staan in de finale. Chocoladegigant Mondelez, het bedrijf achter Milka, is in Duitsland veroordeeld voor krimflatie. De fabrikant verkleinde de bekende alpenmelkrepen van 100 naar 90 gram, maar hield de verpakking nagenoeg identiek. Volgens de rechtbank in Bremen is dit pure misleiding, omdat de nieuwe reep slechts 1 mm dunner is en de consument het verschil dus niet kan zien. Het bedrijf voerde aan dat het gewicht wel op de verpakking staat, maar de rechter noemde de verpakking toch onwettig. De Consumentenbond spreekt van een cruciaal signaal tegen fabrikanten die minder inhoud voor dezelfde prijs verkopen. Het is nog altijd op de meeste plaatsen bewolkt. In het westen klaart het wel al op bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 13 graden. Het weekend blijft ook wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.
0: Dit is Top 2. De Top Ibiza 100. Annelies Impe.
2: Ik katapulteer je de komende minuten even naar Tomorrowland. Ilke Klein met Transmission.
0: Top! Top 2. We make you move. 35.

Ilke Klein met Transmission. Ik zag hem een aantal edities geleden op Tomorrowland en daar draaide hij onder andere deze. Zalig optreden was dat, bij Ondergaande Zon. Het is ook een radiocollega trouwens, hè? Hij host zijn eigen show. Right Here, Right Now is hier voor jou, Fatboy Slim. 34.

Je associeert Ibiza automatisch met clubs op het strand. Maar wat je misschien niet weet, is dat het eiland ook enorm landelijk is. Je staat vol amandelbomen, je vindt er kilometerslange vijgenvelden en vooral ook heel veel geiten op rotsachtige heuvels. We zijn al aanbeland bij nummer 32 van de Top Ibiza 100. En daar staat Red Carpet met All Right.

0: meer.
1: Sommige artiesten hebben opvallende flexijobs. En die keto van Groove Armada, die je zo net hoorde op 30 in de Top Ibiza 100, is de medeoprichter van het landbouwcollectief Wild Farmed. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zou nu niet meteen denken dat Andy Keto iets met landbouw heeft. Gelukkig zit de wereld vol verrassingen. Je hoorde hem al eerder in de lijst, maar daar is hij opnieuw. Bob Sinclair met Love Generation.
2: 29.

Frankie Knuckles met Your Love. Grote naam in de muziekscene is dit. Hij remixte doorheen zijn carrière onder andere Michael Jackson en Whitney Houston. Dat moet je durven. Een andere gigantische klepper is Tiësto. Hier is hij met Strings op 26 in de lijst.

0: Zeg, zit je buren weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Hé, jij daar. Zoek je werk en werk je graag met je handen. En heb je geen hoogtevrees? Kom dan bij ons werken, bij Van Robuys Panels. We zoeken dakwerkers en kraammensen. VanRobuysPanels.be. We hebben werk voor u.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Dit is Top 2. We make you.

Calabria van 1 uur en Natasha op 24 in de Top Ibiza 100. Zeg, ik heb een weetje voor je mee. En jij moet me laten weten of het waar is wat ik vertel of niet. Hier komt het. Er leven flamingo's op Ibiza. Wat denk je? Klopt die stelling of niet? Laat het me weten via de Top Radio BE-app en dan ontdek je zo meteen het

0: Leven er flamingo's op Ibiza? Ik vroeg het je daarnet en je hebt je massaal laten horen via de Topradio BE-app. Dirk uit Kruijbeke denkt dat er geen flamingo's leven op Ibiza. Hij ziet ze eerder in Afrika. Natasja uit Antwerpen zegt dan weer dat ze er zo goed als zeker van is dat ze er wel leven. En ook Katrien uit Kortrijk weet het zeker. Is het waar of niet? Leven er flamingo's op Ibiza? Ik kan je vertellen dat er effectief flamingo's op Ibiza leven. Je vindt ze dus niet enkel in Afrika, zoals Dirk dacht, maar ook gewoon veel dichter bij huis. Verder met de lijst nu. Op 21 staat Paul van Dijk met Foreign Angel.
1: 21.

0: Ik met For an Angel. Je hoorde Erik Prits daarnet al in de lijst, maar ook in de top 20 duikt hij op. Wist je trouwens dat Erik Prits muziek uitbrengt onder verschillende namen? Ook de muziek van Prida en Cyrus D zijn van deze Zweedse topproducer. Hij houdt ervan om ons scherp te houden met al die aliassen. Hier is hij opnieuw, speciaal voor jou in de top Ibiza 100.
1: 20.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. De bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht loopt op zijn eind. In de absolute slotminuten staat het 1-0 voor Union. Het was al een bewogen wedstrijd. In de eerste helft werd een doelpunt van Union-verdediger Burgess na een minutenlange VAR-check nog afgekeurd. Ook de tweede helft begon met de nodige vertraging nadat dichte rook van Bengaals vuurwerk over het veld bleef hangen. Als Union deze voorsprong vasthoudt, pakken ze voor de tweede keer in 3 jaar tijd de beker. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er schade door hevige hagelbuien. In Evergem zorgde een lokale bui voor een opmerkelijk zicht. De ene kant van de straat lag er wit bij, terwijl enkele tientallen meters verder geen korrel was gevallen. In de provincie Antwerpen sloeg de bliksem in op de Heiste Steenweg in Beersel. Een boom in een voortuin en de dakkapel van een woning werden geraakt. Ook in de provincie Limburg was de brandweer vanmorgen druk in de weer met oproepen voor wateroverlast en omgewaaide bomen. Op de E313 tussen Tongeren en Bilze raakte de linker rijstrook een tijd lang versperd door een boom op de weg. 1 op 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat zegt het federale voedselveiligheidsagentschap FAVV. In 2025 registreerden ze 773 voedselvergiftigingen. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor. Al ligt het werkelijke getal waarschijnlijk hoger, omdat de milde symptomen vaak niet worden gemeld. Het aantal overlijdens steeg wel vorig jaar naar 12. Die stijging is grotendeels toe te schrijven aan een zware stekuitbraak in verschillende woonzorgcentra afgelopen zomer. Daarbij lieten 9 mensen het leven, vermoedelijk na het eten van besmet rauw gehakt rundvlees. Blijft wisselvallig met buien en kans op onweer. Deze namiddag wel droger met opklaringen vanuit het westen. Blijft al fris bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 13 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.
0: Dit is Top 2. De Top Ibiza 100. Annelies Impen.
2: In het laatste uur van de Top Ibiza 100 hoor je de allerbeste Ibiza-songs. Geniet ervan.
0: Top

0: Dit is het finale uur van de Top Ibiza 100. Wie heeft de ultieme Ibiza dance track gemaakt? Ik kan je al één ding beloven. Je ontdekt het sneller dan je denkt. Wat ik je ook al kan vertellen, is dat het niet Camel Fat is. Dit is Cola op 17 in jouw Top Ibiza 100.
1: 17.

Onlangs stuurden we bij Top een luisteraar naar het heilige eiland Ibiza. Hij mocht er onder andere genieten van sets in de allerbeste clubs, maar mocht er ook zelf een setje draaien. Van een legendarische ervaring gesproken. We komen steeds dichter bij de ultieme nummer 1. Op 15 vind je Rufus.

plek 13 in de Top Ibiza 100. Opnieuw Eric Prydz. Als de winnaar van een hitlijst diegene zou zijn die er het meest in staat, dan had Eric Prydz het hier wel gewonnen vandaag. Maar staat hij ook effectief op nummer 1? Als je dat wilt weten, is het enige wat je kan doen

0: En daar heeft hij helemaal gelijk in. Zonder jou zou deze Top Ibiza 100 maar wat droogjes klinken. Weet je wat het leuke is aan zo'n hitlijst? Hoe hoger je gaat, hoe beter de nummers worden. Zo staat op 9 een echt icoon. Een plaat die de dancemuziek voor altijd heeft veranderd. Dit is Robert Miles met Children.
1: 9.

0: Paulof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen zij niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen.

0: En David Guetta en Sia blijven een gouden duo. Vorige zomer hadden ze nog die gigantische hit met Beautiful People en nu staan ze alweer samen in de hitlijsten met Awake Tonight. Een ijzersterke samenwerking met Afrojack is dat. Maar we gaan nu naar een nummer dat eigenlijk geen woorden nodig heeft. Het is de perfecte omschrijving van Ibiza. De zon op je gezicht, het zand tussen je tenen. Sky and Sand, op nummer 6. Hier zijn Paul en Frits Kalkbrenner.
1: In the nighttime, when the world is at its rest,

dat we nu echt wel aan de allerstrafste artiesten aanbeland zijn, merken we ook aan de optredens die ze geven. Swedish House Mafia verkocht bijvoorbeeld in 2011 Madison Square Garden volledig uit in amper 9 minuten. Ik weet niet of je daar al eens geweest bent, maar dat is echt een gigantische arena. Op nummer 4 staan twee artiesten die het blijkbaar nog beter doen. De ultieme zonsondergangsplaats. Hier zijn Chicane en Meyer Brennan met Saltwater. 4.

0: Goedenavond. Union heeft de beker van België gewonnen na een zinderende finale tegen Anderlecht. Het werd pas in de verlengingen beslist met 3-1. Nadat McAllister de score opende, bracht Cvetkovic de Brusselse derby weer in evenwicht. Maar in de extra tijd sloegen Fusaini en Rodriguez genadeloos toe. De wedstrijd op de Heysel kende een bewogen verloop met een afgekeurd doelpunt van Burgess en een vertraging door dichte rook van vuurwerk. Met deze zege pakt Union zijn tweede beker in 3 jaar tijd. Wes Streeting, de Britse minister van Volksgezondheid, heeft vandaag zijn ontslag ingediend. Dat liet hij weten via sociale media. In zijn ontslagbrief stelt de 43-jarige politicus dat hij het vertrouwen in premier Keir Starmer volledig kwijt is. Volgens Streeting hebben de recente lokale verkiezingen aangetoond dat Starmer niet langer de juiste persoon is om de Labour-partij naar de volgende parlementsverkiezingen te leiden. Het is al langer onrustig rond premier Keir Starmer. Een groeiend aantal parlementsleden van zijn partij wil dat hij stopt als premier. De urenlange politieactie in Holsbeek is vanmiddag rond 4 uur zonder incidenten beëindigd. De speciale eenheden van de federale politie konden een man die zich agressief en bedreigend opstelde veilig uit zijn woning halen. Bij de interventie raakte niemand gewond. Volgens het parket van Leuven kampt de man vermoedelijk met psychische problemen. Hij is overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven, waar hij de nodige medische zorgen krijgt. Vanavond vallen er in het centrum en het zuidoosten van het land nog buien met ook kans op een donderslag. In het westen tijdelijk droog met enkele brede opklaringen bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.
1: Dit is Top 2. De Top Ibiza 100. Annelies Impe.
2: Nog 2 nummers te gaan en dan weet je wie de ultieme nummer 1 is. Maar eerst de nummer 3.
1: Top

0: The Man with the Red Face was dit op nummer 3. En ja, zo'n rood gezicht, dat kan je al eens voor hebben op Ibiza natuurlijk, als je je vergeet in te smeren onder die Spaanse zon. Maar we zijn aanbeland bij de zilveren medaille. Op nummer 2 staat een artiest die de hele wereld veroverde en de dancemuziek voorgoed veranderde. Een echt icoon dat we veel te vroeg zijn verloren, maar die hier op Ibiza voor eeuwig zal voortleven. Zet je volume nog één keer open. Hier is Avicii met Levels.
1: 2.

0: net niet op nummer 1, Avicii met Levels. Maar de grote vraag is natuurlijk, wie heeft dan de allerbeste Ibiza-track ooit gemaakt? Wie is de ultieme Ibiza-artiest? De winnaar van de Top Ibiza 100 is de plaat die het gevoel van de zonsondergang in San Antonio beter vangt dan wie ook. Het is Energy 52 met Café Del Mar.
1: 1.

Café Del Mar. Een trek over de Sunset Bar op Ibiza. Ondertussen iconisch en natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het eiland. Een meer dan verdiende nummer 1 in onze top Ibiza 100. Maar, luister goed, onze beachparty is nog niet voorbij. Want tot 7 uur vanavond hoor je niemand minder dan Hugel in de mix. En dat is geen toeval, want Hugel zit de komende maanden elke week op Ibiza. Elke donderdag kun je hem checken als vaste resident in Club High. Zijn Afro House Sound doet het nog altijd waanzinnig goed. Dus laat die temperatuur maar flink stijgen. Dit is Hugel in de mix hier op.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Zit jij nieuw?
4: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
5: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.
6: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
8: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachten ze terug. En een week later aan
9: Buil
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
9: Aan Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dit is Top 2. Top Headlines.
12: Goedenavond. Een hagelbui veroorzaakt ongevallen op de E34 in Lille. Daarbij is ook een motorrijder om het leven gekomen. De snelweg is momenteel nog steeds in beide richtingen versperd door verschillende ongevallen die werden veroorzaakt door een plotse zware hagelbui. Richting Antwerpen is de doorgang volledig versperd. Richting Nederland moet het verkeer over de pechstrook. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de snelweg te verlaten in Beerse en de route L te volgen via de N12. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de hinder zal waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden. Union heeft de beker van België gewonnen na een intense finale tegen stadsgenoot Anderlecht. Het werd pas in de verlengingen beslist met 3-1. Een vroeg doelpunt van Burgess werd door de VAR afgekeurd. Maar in minuut 74 scoorde McAllister. Svetkovic maakte gelijk voor Paarswit daarna, maar in de verlengingen sloegen invallers Fusaini en Rodrigues genadeloos toe. De wedstrijd in het uitverkocht Koning Boudewijnstadion kende een woelig verloop. Met een verlaten start van de tweede helft door massaal vuurwerk van de Anderlecht-fans. Union pakt hiermee zijn 4e prijs in zijn promotie naar de hoogste voetbalklasse. Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Ronde van Italië gewonnen na een chaotische sprint. Op 400 meter van de meet zorgde lichte regenval voor gladde kasseien, waardoor Dylan Groenewegen onderuit ging. Ook topfavoriet Jonathan Milan en de jonge Frans van Paul Manier werden het slachtoffer van de massale valpartij. Jasper Stuyven strandde in de spurt op de 2e plek op een zucht van Ballerini. Het is de allereerste ritzege van de Italiaan in een grote ronde. Paul Manier werd op miraculeuze wijze toch nog 3e, de Belg Alex Zegaard werd 6e. Vanavond vallen er in het centrum en het zuidoosten van het land nog buien met ook kans op een donderslag. In het westen tijdelijk droog met enkele brede opklaringen bij 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 13 graden. Het weekend blijft wisselvallig met temperaturen tot 13 graden.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja. Ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed u van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
2: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
3: Bozar.
2: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
3: Als een koning op zijn troon.
2: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
3: ULB.
4: Allee, tot straks, hè, mama.
2: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
1: Moduvan.
6: Een liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.